0: Drie uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis, bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

1962, deze van Kenny Ball, Why Wanna Be Like You. Een hele goede morgen, welkom bij Geo met Van Leeuwen tot aan 7 uur. De laatste van een hele reeks invaldagen. Als dan de maandag dan is het er weer. En we maken er een feestje van vandaag.

De bankzitters samen met Roxy Dekker en een huisfeestje. Dat was eventjes genoeg feest achter elkaar. Daarvoor hoorde je MC Light en de Clock Rock Party Show die ze maakte in 1996. Een lekkere hit, ook op de social media doet hij het erg goed. Dit is Radio Texel op deze vrijdag alweer. Jongen, gaat die week hard. Straks muziek van Galantis met David Guetta en Lighter, maar eerst Travis.

Lekker toch altijd om Simply Red te draaien in het programma Stars. Heette dit nummer. Daarvoor hoorde je U2 met Bad uit 1984. We gaan richting 6:30. Het weerbericht komt eraan voor je. En erachteraan heb ik Big Country met In the Big Country. Maar eerst level 42 en Hot Water.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: Mijn voeten zetten stappen zacht en licht. Door het zilveren zand een puur gezicht.

0: Texel.
1: Leuk, hè?
0: Ik vind hem leuk.
1: Ja, zelfgemaakt. Hoor ik iedereen denken, zelfgemaakt, die is gek geworden. Nou, via AI kan je een heleboel leuke dingen doen. Toch? Ik dacht, laat ik eens wat proberen. En dit komt eruit. Zonnestralen op het zand, heet het nummer. En ik heb het gemaakt. Grappig, hè? Goed, over grappig gesproken. Het is 7 uur. Ik ga afscheid van je nemen. En het is vrijdag. Dat betekent dat we een weekend gaan vieren met z'n allen. Ik wens iedereen in ieder geval een heel fijn en leuk en gezellig. En hoop ik ook met een beetje mooi weer weekend. En maandag dan zit Struis weer op deze stoel. Peter van der Struis, die is als het goed is weer terug. En maandag hoor je dus weer Struis vroeg. Als dat niet zo is, dan is hij nog niet terug. En dan ben ik er weer. Maar hij is wel, denk ik. Ja, dat gaat wel lukken. Ik wens je een hele fijne dag nog. En graag tot een andere keer. Hoi!

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Nee.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: don't save here.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
5: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
4: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
7: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
3: Heerlijke muziek.

heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: weet het er heel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen... is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok... uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen... Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
4: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
0: Non-stop.
7: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
7: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
4: Radio Texel.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
7: We leven terug.
8: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
9: Radio Texel.

Tot zover de toppers van toen op deze dag. En morgen zijn we er niet. Dan is het weekend. Maandag zijn we er weer met nieuwe toppers van toen. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. En tot dan.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: de Staats. De Rolling Stones, hier op de Radio Texel natuurlijk. En ik heb nog meer gasten. In ieder geval, wat gaan we vanavond allemaal doen? Vandaag allemaal doen. We hebben natuurlijk allemaal leuke dingen te doen. Sowieso natuurlijk. Wacht even, ik moet even een klein beetje erbij. Deze moest ik mee. Deze moest ik mee. We gaan hem even doen. Dit mag meedoen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond, mensen. Fijn dat je weer luistert naar de Bijna Weekend Show. Bijna weekend. Nog een, morgen nog een dagje werken en dan is het weer weekend. Maar hoe was het, hoe was jullie week eigenlijk?
1: Deze week?
0: Ja, of was het je vorige weekend?
1: Nou, deze week was niet spannend, maar afgelopen weekend wel. Want het was natuurlijk Waves Texel, rondje Texel, hè? Ja, het was gezellig. En ook gezellig in de feesttent.
0: Heb jij nog katamarans gezien of heb je alleen maar bier gezien?
1: Ik heb katamarans op het strand zien liggen. En voor de rest inderdaad meer bier gezien. En heel leuke artiesten, hè? Ja, waaronder Justin The Wild met zijn grootste hit van dit moment. De zomerhit, Cheerio. Ja, die was erbij. Yves Behrends heb ik daar gezien.
0: Heb jij die nog gezien?
1: Ja, die heb ik ook nog gezien. Dat was op de vrijdagavond.
0: Oh ja, ik heb vrijdagavond was ik niet.
1: Nee, ja, ik wel. Ja, maar, weet
0: nee,
1: je.
0: Vrijdagavond was ik wel, maar Yves Behrends was er niet bij. Dat was Robert van Hemert.
2: Dit was donderdagavond.
1: Oh, dat was het, ja. Ja, sorry. Ja,
0: vrijdagavond was Robert van Hemert.
1: Ja.
0: En ja, dus, we hebben weer een weekje gewerkt ongeveer. Vooral bijna.
1: Ja, het zit er al bijna op. Bijna weekend natuurlijk.
0: Bijna weekend, ja. Morgen is het weer. Morgenavond is het weekend.
1: Hoe was jouw week dan, Mike?
0: Een hoop stenen gelegd.
1: Ja?
0: Een hoop stenen gelegd.
1: Ja, toch weer een beetje in jouw roots.
0: Nou, een hoop stenen. Ook even voor gewoon reacties hoor. Mensen die langskomen. Weet je het?
1: Een hoop fotomomentjes denk ik.
0: Nee, nou dat niet, maar...
1: Handtekeningen, dat soort.
0: Ja, dat had ik wel vorig weekend op Waves. Gewoon dat je daar gewoon liep en dan mensen, of in ieder geval kinderen, vooral kinderen, een beetje jeugd, weet je.
1: Ja, een beetje...
0: Onder 16 jaar willen dan
1: inderdaad.
0: Even op de foto met je, weet je.
1: Ja, want ik stond even bij buiten voor de tent en een hoop mensen, ja, wil je foto's maken van ons? En wil je foto's maken samen met Mike? En ik zeg tuurlijk.
0: Ja,
1: zo ging het. Zo zag jouw avond er een beetje uit.
0: Ja. Hoe zag jouw weefs eruit, Kim?
2: Ja, ik was er veel te laat.
0: Ja, jij was laat. Jullie waren eerst nog even in de koog geweest, hè?
2: Ja, bij vrienden, even te eten.
0: Ja.
2: En dat was zo gezellig. En ze hadden lasagne gemaakt, maar hij stond nog niet in de oven. Dus tegen de tijd dat wij bij Weefs waren, was Robert van Hemert natuurlijk alweer afgelopen. En daar hadden we skaten voor gekocht. Maar voor de rest was het leuker.
0: Ja.
2: We hebben een leuke avond gehad.
0: Nou ja, toch samen, toch een leuke avond.
2: Ja.
0: Ook mensen weer gesproken.
2: Precies. Dat, veel zand in mijn schoenen.
0: Dat is altijd, als je terug naar huis gaat, dan dat strandzand, hè, dat kom je overal weer tegen.
1: Zelfs zand in huis, ja.
0: Overal zie je dat zand.
1: Heerlijk. Ja, hoort erbij, hè.
0: Hoort bij het eiland, ja.
1: Zo is dat.
0: En we gaan het allemaal doen. Want Kim, jij gaat straks...
2: Ik ga iets leuks doen.
0: Ja.
2: Ik mag jou en Larissa interviewen.
0: Ik vind het toch wel zo... dat je gewoon in je eigen programma gewoon interviewen hoort. Dus dat is wel grappig.
2: Ja, ik vind het ook wel een eer dat ik jullie mag interviewen.
0: En dan moet ik eigenlijk nog daar zitten eigenlijk. Moet Niels maar hier zitten. Maar dan is het ook raar dat ik... Maar ik ga wel gewoon daar zitten. Dan kan ik gewoon lekker gewoon relax zitten. En dan
2: niet ik vind het helemaal prima. Ik blijf hier zitten.
0: Ja. En ik ben we hebben natuurlijk straks nog, we hebben nog eventjes wat WK-nieuws nog. Hebben we nog, ja, voor de rest is het gewoon het lekkere plaatje draaien als je lekker luistert. Heb je een verzoekje, kan je hem natuurlijk gewoon aanvragen. Dan draai hem gewoon helemaal voor jou. Dan kun je natuurlijk op www.radiotessel.nl of Waddenomroep kun je het ook doen, ik weet, denk ik. En dan draai hem voor jou. Of heb jij toevallig mijn nummer? Kun je het ook? Kan ook altijd. Of de studio 0232-312-199. Kun je ook gewoon bellen. Hè? Draai ik deze voor jou. Poco en Call It Love. Zometeen is het Call It Love, ja.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Die had Larissa mij getipt vorige week.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Ja, dus ik dacht, ja, die ga ik gedraaid doen vanavond.
1: Nou, dat is wel toepasselijk vandaag,
0: ik
1: toch?
0: Vind het ook een leuk nummer ook gewoon. Thing I Love. Maar gaan we hem nu doen? Of ben je al klaar voor? Of,
1: Ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor?
0: Nou, ik ben er klaar voor. Eigenlijk moet Niels dan hier zitten, vind ik.
1: Dus
0: ja, moeten we dan even een klein muziekje eronder doen?
1: We doen een klein muziekje. Een
0: klein muziekje eronder. Even kijken. Ik zie hier wat staan. Nee, dit doen we niet. Even kijken hoor. Even een leuke champagne moment. Champagne moment. Ja, leuk.
1: Ja?
0: Ja, begin maar.
1: Nou, helemaal leuk. Nou, je hebt natuurlijk meegedaan aan het programma Daten in het Dorp.
0: Ja.
1: En je bent daar best wel bekend door geworden. Hoe voelt dat nu? Als echte, je was natuurlijk al een bekende Tesselaar voor veel mensen. Mensen kennen je natuurlijk al hier op het eiland. Maar ja, nu leren natuurlijk veel meer mensen je kennen. Eigenlijk ben je wel een bekende Nederlander.
0: Ja, bekende Nederlander nog niet zo heel erg, denk ik. Maar ik denk wel gewoon wat bekendere Tesselaar. Weet je het? Op zich elk nadeel op zijn voordeel op zijn nadeel. Maar ik word wel heel veel aangesproken op straat. Dat merk ik wel gewoon. Mensen die gewoon langskomen, weet je, ook gewoon Tesselaars die vragen of die hebben gekeken. En weet je het, en ik vond het ook leuk, allemaal leuke positieve reacties.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon, ik krijg nou ook wat vaker reacties. Van dat ik, in het begin, bijvoorbeeld vandaag kreeg ik een reactie. In het begin was je wel zelfverzekerd, maar het laatste wist je het zeker niet meer. Ja. Ik zeg, ja, dat klopt wel als je dan terugkijkt.
1: Ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook wel meegemaakt.
0: Ja, ik denk dat mensen gaan kijken naar wel wat kritische reacties krijgen.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat merk ik wel.
1: Ja, snap ik hoor. En hoe vind je het zelf om naar de uitzending terug te kijken? Als je dat zo terugziet, want je hebt natuurlijk dat best wel intensief meegemaakt. Het was 10 dagen, denk ik, dat je
0: Ik vind dat de makers het heel mooi in elkaar hebben gezet, sowieso. Of was het een ovatie daarvoor? En sta ik er zelf al wel aardig goed op, gekleurd op. En ja, sommige dingen zijn wel ongemakkelijk om terug te kijken.
1: Ja.
0: Het blijft.
1: Ja, want ik vind echt dat ze je oprecht hebben neergezet zoals je ook zelf bent.
0: Ja.
1: En dat vind ik echt leuk dat ze dat ook gedaan hebben. Maar zie je dat zelf ook? Dat je echt zegt, nou, hier herken ik mezelf gewoon in. En ze hebben echt een leuke stukjes erin gedaan.
0: Ja, ik vind dat ze leuke stukjes erin hebben gezet. Inderdaad, bijvoorbeeld dat ze het wel goed leuk gemonteerd hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus ook wat, er zijn ook stukjes bij van denk ik, ja, maar dat hoort er nou helemaal bij. Dat ik zelf wel ongemakkelijk erin zit te kijken. Dat ik weet het, bijvoorbeeld dat, in die dream date, heb ik het over.
1: Ja.
0: Dat ik daar zit. Ik ben er ook helemaal in die Kim-bubbel. En dan hoor je natuurlijk weer op de andere kant. Hoor je dan, ja, hij is wel aardig, maar ik voel het dan niet zo.
1: Maar ja, dat is nu wat de kijkers zien. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat jij...
0: En dan zie ik, dat hoor ik, dat wist ik toen niet. Ik hoorde natuurlijk haar quotes niet. En dan, je hoort de quotes van de vrouwen, die hoor je niet. En die zie en dan hoor je nu wel. En dan, dan word je toch wel,
1: Maar dus, heb je nu niet achteraf, als je dan terugkijkt, dat je denkt, had ik haar nu maar gevraagd?
0: Ja, achteraf had ik natuurlijk gewoon die 33 met Larissa moeten doen.
1: Ja.
0: Ja. Ik had achteraf gewoon wat ook duidelijker voor die vrouwen moeten zijn. En misschien misschien een paar naar huis sturen.
1: Ja, en je hebt ook de meiden natuurlijk uitgenodigd in de studio.
0: Ja, ja.
1: Had je daar wat aan?
0: Dat ik zeker weet wat aan. Want dat is wat ik voelde veel meer op mijn gemak. Dat interview ook toen. En misschien had ik dat wel een dag eerder moeten doen. Dat had het veel duidelijker geweest.
1: Ja.
0: En dan was het ook duidelijker geweest dat Daphne misschien eerder weg was. Ja, dat is...
1: Het loopt zo
0: als het gaat. Het is gebeurd.
1: En kijk wat je nu hebt, hè. Je had zilver, zoals je zelf zei.
0: Ja.
1: En je hebt nu goud.
0: Ja, ik had zilver en het is gewoon goud geworden.
1: Ja, ontzettend leuk.
0: Toevallig zag ik een reactie van mijn tante. Ja, ik zeg, ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Maar ik had zilver, maar dat is goud geworden.
1: Ja.
0: Dus ik kreeg die reacties. Ja, ik zeg, dat is wel, ja, je hebt wel gelijk.
1: Onwijs leuk. Ja. Kun je een beetje uitleggen hoe de week verliep?
0: Ja, de week verliep... op zich, het begon natuurlijk met speeddates bij Nieuw Leven. Het was toen erg koud. Weet je, er zijn lange dagen. Het zijn lange opnamedagen. Hoop wachten op wanneer je mag. En je moet, en het is allemaal, de mannen zijn apart van de vrouwen. Het is, je mag niet even bij elkaar, absoluut niet. Alleen de momenten dat je op beeld bent, ben je met elkaar. Dus daartussen mag de vrouw gewoon niet zien. En ja, dat was, begon natuurlijk met de speed dates. Dat was een heel leuk initiatief, vond ik dat. Dat ze dat hebben neergezet. Om de meiden in 5 minuten te leren kennen. Gelukkig had Belarissa nog 5 minuten extra. Dus dat er nog 10 minuutjes
1: gezeten. Ze zagen dat toen al.
0: Ja. Ik hoor van heel veel mensen ook. We zagen het toen al. Ja, waarom ben je dan niet voor haar gekozen? Dat is, ja, dat is een vraag, ja. Dat vraagt iedereen af, vraagt Larissa af.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, als je eenmaal in zo'n show zit. Oh, ja. Er komt natuurlijk zoveel op je af, al die indrukken. Dat op een gegeven moment ook op je aanvliegt natuurlijk.
0: Ja, zeker. Daar heb je gelijk in.
1: Ja. Nou ja, ja, helemaal prima toch? Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.
0: Zeker, weten.
1: Helemaal leuk. Ja, misschien is het zo leuk om Larissa even te bellen.
0: Ja.
1: Doen we even een leuk nummertje tussendoor.
0: Ja, wat gaan we... Ik ga in ieder geval een plaat draaien. Wat eigenlijk de eerste plaat, ja, die zij mij gedeeld heb. En ik denk, nou, dat ik altijd wel denk aan haar. Die had ik op de radio opzet. Dan denk ik, ja, wat zal dat wel... ja, wat wil ik... Hey.
1: Ontzettend leuk, dat gaan we doen.
0: Ja, zo komen er steeds meer plaatjes. Dus we hebben meerdere platen die we samen leuk vinden. En die zij ontdekt heeft. En die dan denk ik, hey, dat is een mooie. Maar...
1: En kan ze jouw Rolling Stones ook een beetje waarderen?
0: Ja, sowieso Wild Horses. Oh. Stones. En ik weet niet welke nummers nog meer. Maar Wild Horses sowieso wel. Dus als die opzetten, dan is dat...
1: Altijd goed.
0: Die staat in de playlist van ons allebei.
1: Superleuk.
0: Maar deze staat er zeker ook in. En ook in Mike's schatkist staat die erin. Dus Jolanda Adams.

0: I believe. Jolanda Adams aan de andere kant van de lijn. Ja, hey ja. Schat.
1: Hallo.
0: Zo, je komt er goed in. Nou, Kim.
2: Hoi, Laris.
1: Hey, hallo.
2: Hallo. Hoe is het met je?
1: Ja,
2: hoe is het met je?
1: Ja, met mij gaat het goed.
2: Oh, fijn. Ja, vind je het een beetje spannend?
1: Nee.
2: Nee? Ik vind het wel leuk om je te interviewen.
1: Nee hoor, ik ben nog ondertussen huishouden aan het doen.
2: Wel leuk. Ik vind het wel leuk om je te interviewen.
1: Dat is leuk om te horen. Ook leuk dat jij het doet.
2: Ja, wel hè?
1: Ja, ja, heel leuk.
2: Mooi. Nou, hoe voelt het nou een beetje bekend te zijn?
1: Verschrikkelijk.
2: Ja? Krijg je veel reacties?
1: Ja, heel veel. Maar wel vooral van bekende mensen hoor. Mensen om mij heen. Vandaag ook weer was ik op een locatie. Mijn moeder werkt daar. Nou, die heeft natuurlijk vol trots alles verteld. Al die dames. Dat is een grote zorginstelling. Al die dames hebben gekeken. Nou, ik kreeg de hele laag over me heen. Ja, dat is wel heel bizar.
2: Jawel hè? Je bent echt een bekende Nederlander nu.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee hoor, gewoon onder de mensen die mij kennen.
2: Je bent een gewoon Larissa.
1: Daar krijg ik reacties van, absoluut. En dat wil ik ook graag zo houden.
2: Leuk. Ja, uiteindelijk zijn jullie natuurlijk gewoon samen, heeft bijna iedereen natuurlijk kunnen zien. Heel veel programma's gekeken.
1: Ja.
2: Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat het voor jou wel een beetje een dubbel gevoel was om naar te kijken. Hoe vond jij het zelf om terug te kijken?
1: Ja, sommige stukjes wel echt moeilijk. We hadden wel samen daar al heel veel over gesproken, ook zo, wat een beetje ging komen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat andere mensen ook gaan zeggen. Dus sommige stukjes waren voor mij natuurlijk niet zo superleuk om te zien. Maar ja, we wisten dat dat zou komen. En ja, het is ook al super lang geleden en zo. Dus dat hielden we dan maar steeds in gedachten. In elk geval eerst.
2: En hoe vond je het om het programma mee te doen? Ik ben er zelf natuurlijk een avondje bij geweest. Je had ook allemaal van die microfoontjes hadden jullie op. En je werd eigenlijk 24 uur per dag weet je eigenlijk gewoon gecheckt. Hoe vond je dat zelf?
1: Dat niet. Alleen als de camera ging komen, zeg maar, kregen we een zendertje. En de zender werd ook echt alleen maar aangezet. Ze moesten ook echt, ik was dan bijvoorbeeld zender nummer 6. Dan moest de geluidsman ook echt wel zender nummer 6 aanzetten om mij überhaupt te kunnen horen hoor.
2: Oh, okay.
1: En dat was eigenlijk alleen als de camera er was. Dus daar waren wel hele duidelijke en nette afspraken over. Want wij met die meiden heb ik echt nog wel flauwe grapjes lopen maken. Want ik werd heel vaak gezenderd van het clubje, zeg maar. Dan hadden die anderen geen zender, maar ik wel. Dus we hebben echt heel veel flauwe grapjes lopen maken met die zender. Nou, ik denk niet dat ze dat allemaal gehoord hebben. Dus dat was wel heel betrouwbaar en goed geregeld. Ze zeiden ook echt alleen, de zender doet het alleen maar als de camera er is. Dus we wisten dat precies wanneer we wat wel en wat niet we konden zeggen, zeg maar. Ja, dat was heel duidelijk.
2: Oh, fijn, dat is wel goed om te horen. Ja, dat vroeg ik me af. Leuk. En met de meiden, had je daar goed contact mee onderling ook? Of had je echt een strijd onderling?
1: Nee, totaal niet. Het was juist echt alleen maar gezelligheid en zo. Tuurlijk, je zet heel veel karakters bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk altijd wel apart. En Lindsay, ik en Pernille waren echt wel de oudste. Dus soms waren we echt een beetje zo moeder-overste. Van nou meiden, doe nou even rustig. Dit komt allemaal goed, weet je, zo op die manier. Dus wij voelden ons soms echt van die moekers. Maar was gewoon hartstikke leuk. En super tof om mee te maken, maar ook heel intens. Want ja, je zit toch met 21 vrouwen in een hele grote villa. En je kent ze eigenlijk allemaal niet. Dus dat is wel echt heel bizar.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik weet niet of ik dat zelf wel kan, hoor. Maar
1: ik heb er wel respect voor. Nee. Ik zou het zeker niet aanraden.
2: Ja, ontzettend leuk. Ja, en je hebt natuurlijk uiteindelijk gewoon de ware gevonden. Hè? Ontzettend leuk.
1: Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Heel gelukkig mee.
2: Ja, hij straalt nu ook hoor. Je kan het dan niet zien, maar hij straalt wel.
1: Ah, leuk. Superleuk.
2: Ja, en dan heb ik nog één vraag. Hoe gaat jullie toekomst eruit zien? Heb je daar nog een beetje nieuws over?
1: Ja, de toekomst ziet er heel goed uit. Want ik kom namelijk naar Texel.
2: Ja, ik wist dat al en ik vind het zo ontzettend leuk.
1: Ja, ik ook. Nog wel even heel veel geregeld op dit moment en heel veel. Want ik heb natuurlijk een eigen zaak, dus daarin moest ik heel veel regelen. Maar dat is nu allemaal wel een beetje bijna rond. Moeilijk, dubbel, maar ook heel fijn dat we dan straks eindelijk gewoon altijd samen kunnen zijn.
2: Nou, ontzettend fijn. Ik ben ontzettend blij voor jullie. Ja.
1: Dankjewel.
2: En ook een beetje voor mezelf. Dankjewel. Ik vind het wel gezellig als je hier nog bent.
1: Ja, sowieso. Hartstikke gezellig. Dat gaat helemaal goed komen. Ja.
0: Ja, gelukkig hè, schat.
1: Het kwam allemaal goed.
0: Het kwam allemaal goed en we gaan gewoon
2: lekker.
0: Het
2: blijft ook goed.
0: En het blijft ook goed. En,
1: zeker, daar gaan we ons best voor doen.
0: We bouwen een hele mooie toekomst. Zodat we dat zomaar doen.
1: Ja.
0: Onze dromen proberen uit te komen.
1: Ja.
0: Mooi huis, zeker. Tuin.
1: Daar gaan we voor.
0: Huisje boven je beestje. Hè?
1: Ja. Beestjes zijn er al.
0: Beestjes zijn er al. Het huisje nog wat groter. Maar,
1: het huis komt later.
0: Ja.
1: Gaat komt helemaal goed komen.
2: Allemaal goed.
1: Ja, zeker.
2: Leuk.
0: Wil jij nog wat zeggen, Niels?
3: Nou, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen, nee. Ja, gewoon hartstikke leuk natuurlijk. En gezellig. Kunnen een beetje aftasten of je ook in de vriendengroep kan komen. Ja, wie weet.
1: Ja, dat moeten we even zien. Maar jullie zeiden in het programma dat het goed ging komen.
3: Ja, dat klopt. Ik had het toen al gezien. Ja,
1: en, dus jullie zeiden dat al, zeg Mike. Maar Mike luisterde niet naar
3: jullie. Ja, ik heb Mike advies gegeven. En
0: had ik maar naar Niels en Ricardo geluisterd. Ja,
1: Jammer. Ja,
2: meestal moet je naar jezelf luisteren, maar nu had je misschien...
0: Ja. Ik had maar naar de jongens geluisterd.
3: Ja, ik kon ook niet 24-7 erover doordrammen. Ik denk, ik heb het gewoon een paar keer gezegd. En,
1: het is ook zijn eigen gevoel, hè? Ja. Dus er is niks verkeerd aan. Nee.
3: En het is uiteindelijk helemaal goed gekomen en dat is het belangrijkste.
1: Absoluut, ja.
3: Dus hartstikke gezellig dat je hierheen komt.
2: Hey, dat brengt me wel op ideeën trouwens.
3: Nou?
2: Wat is dat geen leuk programma voor jou, Niels?
3: Voor mij?
2: Ja, kijk, Mike is nu ook aan de vrouw gekomen.
3: Ja, nee, ja, zeker.
0: Er zijn nog wel wat vrijgezelle vrouwen, denk ik. Nog
1: Zal ik mijn vrijgezelle vriendinnen een keer meenemen, Niel?
3: Ja, zeker. Hoeveel heb je daar?
1: Nou, niet heel veel.
3: Oké. Nee, weet je, altijd welkom natuurlijk. Altijd gezellig
1: precies.
3: Hier. Dus,
1: dat kunnen we wel een keer doen.
3: Nee, weet je, ik sta op zich wel... ik wist van tevoren niet precies hoe het programma eruit zou zien. En, Ja, op dat moment was ik ook met andere dingen bezig. En ik denk nu van, nu sta ik er wel anders in. En ik heb gezien hoe leuk het programma nu is. Dus zou ik er wel voor openstaan. Maar ze gaan niet meer weer naar Texel toe. Dat had ik al gezien.
1: Denk het niet.
0: Nee, zal wel ergens achter een achteraf hier in Limburg of zo wezen. Denk
3: ik. Ja, het is ook wel goed dat ze nu weer ergens anders heen gaan, toch? Dan gaan we gewoon weer eens kijken wat daaruit voortkomt. Hè?
2: Nou, ik moet echt zeggen, oprecht, want ik had wel een beetje mijn vraagtekens bij je. Toen ik daar ook die avond was, heb ik natuurlijk wel een beetje meegemaakt. Als bij de feestavond van de Mike en de mocht wel een vrienden meenemen. En toen dacht ik wel, nou, ik weet het nog niet zo goed. Maar als je dan nu de programma's ziet, denk je echt, wauw, dat hebben ze echt mooi opgezet. En ook de beelden van Texel, ze hebben er echt iets moois van gemaakt.
3: Zeker weten.
2: Ja.
3: Ja. Absoluut.
0: Het was zeker promotie voor Texel.
3: Goede beelden, goede promotie.
0: De burgemeester bedankt er nog zelfs.
3: En weet je, hier ook, iedereen heeft het erover. Nog steeds. Dus
1: Texel
3: ook, wie ook spreekt, joh. Ik zeg het ook tegen vrienden, je moet echt kijken hoor. Afgelopen weekend ook, dan spreek je mensen. Heb je dat programma niet gekeken? Nee, ik moet wel even kijken.
0: Er zijn nog een hoop mensen die nog niet gekeken. Of die zijn nog halverwege.
3: Ja, die horen toch iedereen er nog over. Dus ik denk, moet toch maar even kijken.
1: Ja, dat is waar. Dus
3: dat gaat helemaal goed komen. Jullie worden nog steeds beroemd. Nog meer beroemd, Texel. Weet je, het gaat ook wel weer een keer liggen, denk ik, toch? Over een half jaar
1: of
3: zo.
1: Ja, dat hoop ik. Ik hoop snel.
3: Ja, dat komt goed.
1: Ja.
3: Op Texel, weet je, daar komen hier ook meer beroemdheden hier. En die vindt het altijd prettig hier, want Tesla's gaan er nuchter mee om. Dus.
1: Dat is heel goed.
3: Ja, nou, helemaal goed. Leuk.
2: Laten we een leuk nummer voor je opzetten. Een beetje een romantisch nummer, Mike.
0: Ja, ik heb natuurlijk net natuurlijk al ons nummer gedraaid.
1: Top.
2: Wild Horse.
0: Zullen we Wild Horses doen?
2: Ja.
1: Helemaal goed. Helemaal leuk.
0: Kijk hoor.
3: Omdat jullie allemaal ook van paarden fan zijn en zo.
0: Ja.
1: Absoluut.
3: Heerlijk.
0: Ja, laatst nog zelfs op de mannenvereniging nog wel op in Zuidwolde. Ja.
3: Oké.
2: Ik zie al
1: Mike is nu ook vrijwilliger in de hè?
2: Ik zie al een kaal plekje op zijn hoofd komen.
1: Dat is aan de voorkant.
3: Oh, ja. Ja, precies.
2: Oh ja, dat was het. Ik zie het,
0: Dat zijn die in die lammersbanen. Ja.
2: Nou, kom op, Mike. Precies. Zet wat op.
0: Ja, ik ga hem opzetten.
3: Ja, heel goed.
2: Doe er eens.
3: Top.
1: Doeg.
2: Tot snel.
1: Doei.
3: Hey, dankjewel. We zien je wel weer op Texel. Doeg.
1: Dat gaan we doen. Doeg.
0: Ja, tot morgen, schat.
1: Tot morgen.

0: Nog lekker, zo'n zomersummertje. Frenna en Shelley Poppy en Zaza. Ja, als je dan zo naar buiten kijkt, dan denk je nou van... ik word het niet echt zomers.
1: Het is wel een beetje om te huilen, toch?
0: Ja, het is echt om te huilen gewoon. Ik moest gewoon de kachel aanzetten gewoon. Dat is niet het best.
1: Ja, ik ben blij dat je me opgehaald hebt met de auto, want... Ja.
0: Het is,
1: komt dus, droog over.
0: Het is niet beter. Ik hoop dat het volgende week wel even beter weer is.
1: Ik hoop dat het zaterdag beter weer is.
0: Ja, van het weekend even knapper weer wordt. Even een beetje meer zon.
1: Ja, ik heb een ritje gepland op de motor.
0: Ja, ga je heen?
1: Nou, ze hebben een tocht in Noord-Holland. Is er uitgezet met zo'n, zo'n groep. Kun je even opgeven. En dan gaan we van die dijkjes rijden.
0: Oh ja,
1: maar dat moet wel een beetje knap weer zijn.
0: Je moet niet te veel nattigheid hebben.
1: Nee.
0: Dan je, als het droog is, kun je er mooi doorheen chasen.
1: Ja, dus dat is de bedoeling.
0: Ja. Dus, en dan ga je nog ergens natuurlijk halverwege stoppen, denk ik. Ja.
1: Vast wel. Moeten we natuurlijk wel blijven hydrateren.
0: Ja, sowieso. Sowieso. Ja, hoop dat een beetje toch... Dan kun je nog misschien een moët. Dat is nou erin.
1: Daar heb ik zin in.
0: Ik zat toevallig in de aanbieding bij de Albert Heijn.

0: Een
1: tijd geleden dat hij die gedraaid heeft. Hè?
0: Heerlijk.
1: Vorige weekend stond hij gewoon nog in de Amsterdam Arena. Hij was in de Gelderdoom. Ja, op de Gelderdoom stond hij. Kanye West.
0: Leuk.
1: En hij is eigenlijk, Estelle zou eigenlijk ook komen, maar die kwam niet opdagen. Mijn collega die was ook even bij Kanye West geweest. Hij stond echt op zo'n wereldbol. Zo'n halve wereldbol had hij in het midden. Daar was hij aan het optreden. Dat was toch wel echt, de show was echt op een top, hoorde ik.
0: Dus, echt waar, voor je geld?
1: Ja, voor mijn kaartje was €300 of zo.
0: Zo, een paar honderd euro. Dan mag je er ook wel eens van verwachten,
1: ja, zeker,
0: natuurlijk.
1: Zeker, maar de man heeft goede nummers gemaakt. Dus Kanye West en American Boy was dit. Ja, als we toch over Amerika hebben, het WK begint zometeen. Natuurlijk met Mexico tegen Zuid-Afrika. Wat denk jij wat het wordt?
0: Poeh. Ik heb daar vrij weinig mee, maar ik begreep wel dat Niels er net heel veel mee heeft. Dus,
1: ja. Heb Niels nog wat gezegd? Want ik had mijn koptelefoon op.
0: Maar hij had wel haast om weg te komen.
1: Ja. Voor wie zou jij zijn? Ben je nou voor Zuid-Afrika of voor Mexico?
0: Nou, dan ga ik voor Mexico.
1: Ga je voor Mexico?
0: Ja, maar meer omdat ik daar op vakantie zou gaan in Amerika.
1: Maar wat geef jouw gevoel van de stand, eindstand?
0: 2-1.
1: 2-1 voor Mexico. Ja, ik denk ook wel ook iets van... Ja. Ik denk ook iets van, het zal een beetje moeilijk misschien. Ik denk 3-1 voor Mexico. Ja.
0: Hoe denk je dat Nederland het straks gaat doen?
1: Ik ben echt zeer benieuwd. Want we moeten eerst tegen, dat is zondag. Zondag om 10:00.
0: Ja, tegen Japan.
1: Zondagavond 10:00.
0: Ja, wat een tijd.
1: Maandag gewoon weer werken.
0: Ja.
1: 90 minuten en dan eigenlijk daarna gewoon je nest in. Tegen Japan. Voor mij is Japan ook nog aardig sterk, dacht ik. En daarna moeten ze nog voor mij tegen Zweden. Dat is voor mij de vrijdag erop. Ja, ik ben echt zeer benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Ja, ik ook.
1: Ik heb Nederland nog niet echt gevolgd in de speel hier voor die fases. Maar ja, weet je, het gewoon kijken en weet je, zien het wel.
0: We hebben vertrouwen.
1: Ja, ik zie het wel. Maar we hebben natuurlijk over Mexico gaan spelen. We gaan even nummer. Er zijn twee Mexico's geschreven. We hebben natuurlijk... En we hebben natuurlijk één gecoverd.
0: Ik wil kiezen.
1: We hebben natuurlijk de Mexico van de Les Humphries Singers uit 1972. Die klinkt een beetje zo.

0: We hebben natuurlijk de Mexico Days hebben we nog.
1: Mexico, Mexico.
2: Oké, daar komt hij, hè? Ja, dit wordt hem, dit wordt hem.
0: En we hebben ook nog deze, hè? We hebben deze hebben we ook nog. Deze hebben we nog.

0: 100 vullingen.
1: En welke gaan we doen?
0: De tweede,
1: de originele van Zangeres zonder naam? Ja, oké, dan gaan we even uit.

0: trots op Texel.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Heart of Stone, natuurlijk van Jonathan Jeremiah. Een van zijn mooiste nummers, want hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt, die man. En hij staat ook toevallig in de serie, in de Date in Dorpen, in de soundtrack. Hoor je hem ook nog een stukje in. Want ik vind altijd, je staat op Spotify, heeft Jannes Drop dat... De regisseur heeft een leuke map gemaakt. Alle muziek wat in Date in Dorp is... op Spotify kun je dat op vinden. Op Date in Dorp.
1: Had jij daar ook nog inspraak in de muziek?
0: Ja, zeker.
1: Dat dacht ik al een beetje. Ja.
0: Ik heb heel veel... Ik zeg, ja, zet je wel gewoon... Ik wil wel een beetje muziek. Zeg maar. Hij heeft heel veel Rolling Stones voor mij erin gezet, ja. Sowieso. En natuurlijk ook wel gewoon, ja, ik zeg wel een beetje jaren 70, 80. Ja. Dat is wel een mooie.
1: Dat past wel bij je.
0: Ja, dat past wel een beetje bij mij. Dus.
1: En bij het programma dus.
0: Dus ik heb heel veel platen die in die playlist zitten. Van wat Jannes gebruikt heeft. Dat staat ook wel een beetje in mijn playlist.
1: En wat vonden de andere mannen? Hadden die ook een beetje inspiratie?
0: Ja, die hebben, nou, ik denk, die hebben daar niet over gevraagd.
1: Die hadden andere prioriteiten.
0: Ik ben een muziekman. En,
1: leuk.
0: Ja. Ja, we zometeen met natuurlijk wat laatst nieuws van de. Ja, wat nieuws? Ga je over Texel hebben? Ga je over andere waddeneilanden?
1: Ja, ik zag net een stukje over Schiermonnikoog.
0: Ja. Ik zag nog een stukje over Vlieland.
1: Nou, we hebben in ieder geval al drie eilanden te pakken.
0: Zometeen een beetje waddennieuws, mensen. Maar eerst de ABBA met Dus Jammer de Naam. Nou.

0: Ja. Abba, dus je maar nou tijd voor een beetje nieuws, mensen. Even kijken of we een klein muziekje erbij doen. Dames en heren, Kibbelis, wat een nieuws.
1: Yes. Ja, op Tesla zijn we natuurlijk niet ontgaan. Jij bent natuurlijk nieuws, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog ander nieuws.
0: Ja.
1: En we hebben nieuwe wethouders.
0: Ja, ik las het, ja.
1: Ja.
0: We hebben die komt uit... waar kwam ze nou ook weer vandaan? Ik zag een stukje.
1: Ja, Mariska Boerman.
0: Ze komt niet van Texel, maar ze komt ergens anders vandaan.
1: Ja, is zij toen ook niet met de hele familie toen aan het zeilen geweest? Of dat ze op zo'n wereld...
0: Dat zou best nog eens kunnen, maar waar komt ze nou ook weer vandaan?
1: Nou, dan moeten we ze even opzoeken.
0: Ik heb het gelezen vandaag, maar ik ben het even kwijt.
1: Ja, en Edo Kooijman natuurlijk, die is al een keer de wethouder geweest.
0: En Nick Ran.
1: Ja, en Nick Ran, mijn buurman.
0: Ja.
1: Ja, en die heeft natuurlijk een onderscheiding gehad, koninklijke onderscheiding.
0: Ik zag het, ja.
1: Ja. Dus dat is wel echt heel grappig.
0: Ik zou zeggen, Nick, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Met het dat je wethouder nu bent. En de koninklijke onderscheiding. Nog een lintje erbij.
1: Nou, dan dat is echt een eer.
0: Ja.
1: En, ander nieuws. Misschien met de Koog. Daar willen ze zwerfkatten gaan vangen.
0: Oh, zijn er dus een heleboel daar?
1: Ja, ze willen 70 zwerfkatten gaan vangen. Dat is natuurlijk voor de vogels en de natuur. Willen ze gaan vangen met een drone. En dan...
0: Hoe gaat dat? Hoe gaat
1: ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. We kennen wel drones die schieten, maar ze zullen wel vangnetjes hebben of zo.
1: Ik weet ja, dat denk ik. Dat staat er niet echt bij, maar ik vind het wel interessant.
0: Ja. Ja, en ik heb er nog wat nieuws over Vlieland, te Schelling. Want namelijk, ze wouden, de kranten wouden eigenlijk de Waddeneilanden, dat de papieren kranten zouden eigenlijk weggaan.
1: Okay.
0: Dat mensen, dat het maar gewoon via een site, gewoon via het internet moesten volgen en de radio moesten volgen. Maar de krant, de papieren krant, blijft toch vanaf jullie toch wel bestaan.
1: Okay.
0: Op de Waddeneilanden. Dus ook op Vlieland.
1: Leuk.
0: Dus het gaat gewoon iedere dag weer mee met de boot. En dat blijft toch bestaan. Dus er waren toch waarschijnlijk toch wel mensen die hadden geklaagd dat die weg zou gaan.
1: Oh joh. Nou, ik zit ondertussen even te kijken naar Mariska Boerman. Zij was jarenlang zelfstandig ondernemer voor onder andere Red Bull, Goals, SBS6.
0: Zo.
1: Dus
0: grote
1: dingen. Niet, dus,
0: zij weet wel, zij is wel ondernemer, is wel goed.
1: Ja, zeg maar. Ontzettend leuk.
0: Ja. Weet je nog wat meer?
1: Nou, ik kan op dit moment eigenlijk even niks vinden.
0: Ja, ik zit even te kijken wat er nog allemaal is. We hebben natuurlijk nog... Je kunt ook altijd nog kaartjes kopen voor Zompop.
1: En wie staat er op Zompop?
0: Ja, ik moet ook draaien, de Silent Disco, samen met Marcel Talsma. Dat is nog een legendarische oude DJ waar ik vroeger nog naar geluisterd heb, samen met de Nikran. Was hij dat altijd. En we hebben Roos Zegel, een nieuwkomer. Dus ik ben benieuwd hoe Roos...
1: En hoe laat mag je daar staan?
0: Ik denk dat het rond 3 uur is.
1: Oh ja.
0: 3 uur is meestal.
1: Voor mij ben ik nog niet.
0: We zijn al dit schuld altijd rond 3 uur. Ja, en we gaan door met het, dames en heren. We gaan door met het Wadden. Ik zou zeggen, ik moet maar even zo doen.
2: Het Wadden weerbericht.
0: Ja, wat is het Wadden weerbericht? Het wordt wel beter. Als ik zo kijk, een graadje of 17, 18 overdag dit weekend. En 's nachts een graadje of 12. Wel kans op een bui. De wind zal zo'n beetje matig zijn. West 4. Dus morgen sowieso kans op regen. Vanaf zaterdag wordt het wel droger met meer kans op zon. En volgende week oplopende temperaturen tot boven de 20 graden. Dus, volgend zelfs het weekend met de wielerronde van Oosterend wordt het zelfs gewoon weer een graadje of 22. En zondag 23.
1: Ga je ook nog meedoen met de wielerronde?
0: Ik ga wel meedoen met de 6 van Strand, dus hardlopen.
1: Oké, okay.
0: Dus
1: maar het fietsen dat heb je nu aan de kant.
0: Fietsen, er zit een laagje stof op mijn racefiets.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die moet er eerst een keer af poetsen. Dus, maar mijn hardloopschoenen die hebben minder stof. Dus.
1: Nou, je hebt het nu ook hartstikke druk met al dat gedoe.
0: Ik heb natuurlijk mijn huis zo en zo ben ik bezig geweest en alles. Gewoon druk. En
1: Ja, en alles natuurlijk om het programma heen.
0: Ook dat. En ja. Ik heb hem heel veel hard gelopen sowieso. Dat is makkelijker om even een half uurtje te doen.
1: Ja, je stelt de deur uit. Je kan gelijk op pad natuurlijk.
0: Ja, je loopt even een rondje van 5 kilometer. En soms in het weekend als je meer tijd hebt, ga je wat langer lopen. Ik heb natuurlijk nog de Cascaderun gelopen in Hoogeveen. Dat is ook 15 kilometer. Was ook,
1: lekker.
0: Dus daar ben ik meer getraind voor. Ik heb van de week gisteren nog een rondje gelopen. Of eerder gisteren. Dan liep ik nog 5 gemiddeld op 5 kilometer. Dus. Ik denk dat die 6,6 kilometer nou stand wel goed gaat.
1: We kunnen even een leuk plaatje gooien.
0: Ja.
1: Een hardloopplaatje zo. Een beetje een...
0: Ik ga eens even kijken wat... ik zal eens even kijken wat ik kan vinden.
2: Dit is Radio Texel.

0: Ja, zomaar eens zak je ineens weg met je stoel naar beneden.
1: Ja, ik heb problemen met de stoel.
0: Ja, ik heb het ook wel eens hoor. Ja, maar je, pak je een hendeltje en dan zakt die stoel ineens naar beneden.
1: Ja.
0: Look through my eyes, Phil Collins. Ja, ik moest gelijk aan die ogen denken, aan het stukje van die aflevering.
1: Ja, prachtig. De meiden waren gek op jullie ogen.
0: De ogen, ja. De ogen. Ik moet eigenlijk gewoon
1: een jingle.
0: Gewoon zo'n dingetje van maken eigenlijk. Is leuk, knip, plak. We hadden het net over even een hardloopplaat en jij hebt er een gevonden.
1: Ja, ik vind ben zelf heel gek van Bibi Rexha.
0: Ja?
1: Ik luister vaak de album. Ik vind ze maakt zoveel verschillende nummers. En het is ook met zoveel verschillende artiesten. En daar speelt ze ook mooi op in. Ze hebben ook een heel mooi nummer met Dolly Parton. Maar die gaan we nu niet draaien. Maar ik dacht hardloopplaat. Dus dan gaan we voor Mean to Be. Dus die
0: ga je zelf ook nog meedoen met 6,6? Want ik zag toevallig op zo'n app. Met zo'n oranje app waar je ook kan zien hoe je gesport hebt. Dat je toch al, wat hard gelopen, zag ik.
1: Ja, nee, ik heb weer voor ergens in laten praten.
0: Oh.
1: Ik ga samen met Monique en Carla, twee vriendinnen, gaan we, dat is de bedoeling, dan 27 september vanaf de boot de 10 te gaan lopen.
0: Oh, je gaat toch trainen voor de 10?
1: Ja, en toen dacht ik van de week, oh, dat is al heel snel september, dus ik moet nu aan de bak. Dus ja.
0: Heb je nog een doel?
1: Ja, en van de week zijn ze allebei af, dus toen ben ik in mijn eentje gaan, vind je dat niet knap?
0: Zo.
1: Ja, dat vond ik al knap voor mezelf.
0: Ja, ze waren Sjaak afhaak.
1: Ja, ze waren allebei niet zo fit.
0: Ja, ja.
1: Dus bij deze, Monique, volgende week staan we er weer. Carla, staan we er weer.
0: Dus, maar dat is dan over 2 weken. Je kan ook gewoon minder rondjes doen.
1: Ja, wij doen dan de 10. Dat is ons doel, zeg maar.
0: Ja.
1: En dus nu heb ik het programma van Evi gedownload. En die zegt mij precies wat ik moet doen. Dus nu heb ik een stok achter de deur. En dan gaan we ervoor.
0: Ja, je begint gewoon een stukje hardlopen, een stukje wandelen. Stukje,
1: ja. Ik heb het vanaf, ik ben natuurlijk wel sportief al. Ik sport wel veel, maar dan vooral in de sportschool. Dus, je begint normaal gesproken, begin met 5 kilometer. En dan begin je echt wandelen, heel lang wandelen en een klein stukje rennen. Maar wij zijn nu bij, ik denk de 19e, dat je de 19e keer gaat sporten, zeg maar, via Evi. Dan zit je een week 6 en dan bouw je het op 8 minuten rennen. En dan 2 minuten even lopen. En dan 10 minuten rennen. En dan weer 2 minuten lopen. En dan heb je daarna de 8 minuten lopen ook weer, zeg maar. En zo bouw je dan steeds meer op.
0: Okay,
1: ja, en dus ik denk, dan beginnen we wel een beetje daar. En dan moet het goed komen.
0: Ja, dat is wel de beste manier om het hardlopen op te bouwen, te pakken. Want het scheelt weer blessures.
1: Ja. Ja, we zijn niet allemaal van die brouwers die gelijk 10 kilometer kunnen lopen.
0: Ik denk altijd gewoon, bam, ik ben toen zonder het heel lang getraind 1 keer 10 kilometer.
1: Ja, dat bedoel ik daarom, Mike Brouwer.
0: Zes dagen was van mijn poot.
1: Ja, dat moet ik dus voorkomen.
0: En dan onder bepaalde tijd wil je hem dan halen.
1: Ja.
0: En anders ben je niet blij.
1: Ja, nee, dat stadium ben ik wel voorbij. Ik doe het voor mezelf in het begin dat ik het
0: gewoon,
1: ook.
0: Gewoon lekker. Gewoon lekker lopen. Weet je, onze Jeroen van Hattem doet meestal ook mee. Gewoon.
1: Oh ja.
0: Ja, die doet ook mee. Ja.
1: Wel leuk.
0: Dus die Jeroen doet ook gewoon. Ik vind het wel goed dat ze mensen mee.
1: Is toch jarig vandaag of niet?
0: Is Jeroen jarig?
1: Wat ben ik nou in de war?
0: Ik weet niet of hij jarig is. Maar voor mij was hij van de week wel jarig. Maar dan heb ik een berichtje gedaan. Dus,
1: Oh nee, dan ben ik in de war.
0: Maar we gaan draaien. Mind to be.

0: Good enough, Dutchie. Ja. Lang niet gedraaid, deze plaat eigenlijk.
1: Gouden
0: ouwe. Ja, zo oud is hij niet. Voor mij is het een beetje, wat is het, rond 2010. Tussen 2010 en 2020 ergens, denk ik, dat die gemaakt is. Zoiets. Ja, het gaat tijd voor een leuk spelletje met mensen weer. Het is al lang geleden dat we gedaan hebben.
1: Ik had er alweer een keer zin in.
2: Dobbelstones.
0: Wat staat er allemaal op de dobbelsteen? We hebben die grote gele, die ligt nog weer steeds thuis. Die moet eens een keer meenemen hierheen. Maar hij is weer gevuld met geen stones, maar wel met andere muziek. Op 1 hebben wij het Cheerio van Justin de Wild gezet. Ja, of weer.
1: Het is voor Niels Burgman dit nummer. Ja,
0: nou, die zit dan ergens in een slokken, denk ik. Ja, ja. Mexico, Zuid-Afrika te kijken. 2 hebben we Gevangenis van Robert van Hemert. Allemaal die vorige week op het strand stonden. 3 ook nog ooit. Nee, ze zouden nog ooit eens een keer op Texel komen. Maar dat hebben we nog gedaan. Weekend Love van de Golden Earring. Ja, trouwens, ze zijn wel op Texel geweest. Vroeger op Sarajani. En een keer dacht ik op het strand. Maar, 4 Seasons van Bebe Rexha en Dolly Parton. Je hoorde net nog met een andere. 5 Queen, You're My Best Friend. Een heel goede plaat van hun. En 6 Human Touch van Bruce Springsteen.
1: Nou, dan ga ik gooien.
0: Ja, jij gaat gooien. Even wachten. Doe ik eventjes. Doe ik zo.
1: Oké, en daar ga ik, hè.
0: Wat is het geworden?
1: 4. Nee, oprecht. 4.
0: 4? Echt waar?
1: Ja, kom even kijken.
0: Ik ga even checken, want...
1: Het is bijna te mooi om waar te zijn, want ik wil hem heel graag, dat nummer. Kijk. De jury heeft gekeken.
0: Het is ook echt 4, mensen. Dus het is gewoon Bebe Rexha. Bebe Rexha en Dolly Parton. Wat toch een dobbelsteen.

0: Ja, mooi nummer.
1: Ja, het is echt mijn favoriet op dit moment. Als je ook dat filmpje van hun ziet, dan zie je echt natuurlijk, nou, Dolly Parton is nu al op leeftijd en Bebe Rexha is echt echt een nieuwe generatie, zeg maar, die zingt. En het is zo prachtig om te zien. Weet je, natuurlijk, het heet ook Seasons, dat nummer.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook echt, ze zingen ook echt over de seizoenen, zeg maar. Het is ontzettend mooi dat ze, hoe zij samen, zeg maar, zingen en dat ze ook op elkaar ingespeeld zijn.
0: Ja.
1: Het is echt de moeite om ook even naar te kijken, naar de clip.
0: Ik ga even kijken.
1: Ga jij maar even kijken.
0: Ik ga even kijken. Maar dan moet ik hem even het geluid uitzetten. Dan kijk ik beter als ik thuis ben. Even kijken.
1: Doe dat maar eventjes.
0: In de auto of straks.
1: Ja, dat is het echt waard.
0: Ik ga even op de telefoon kijken. Dat is beter. Deze ook mooi. Mark Oldfield en Moonlight Shadow uit 1983. Alweer.

0: Ja, Tesla's muziek ook wel. Ja, misschien is het wel een beetje gemaakt. Ja, aan de overkant. Maar ik wil studeren. Maar het is de dochter van Peter, onze Peter. Je moet er ook in.
1: Je moet me even aanzetten. Ja, superleuk. Ik ken haar verder niet. Jasmine,
0: ja. Van de, ja,
1: maar
0: van
1: ze heeft een goede stem.
0: Ja, zeker. Ik ken ik zei ik helemaal wat verder hoger op. Schoppen met in de muziek.
1: Ja.
0: Ja, als zangeres. Misschien nog een zinnig nummer samen met Jari van Dijk. Jerry Island.
1: En dit nummer is nog maar net uit, of jij weet het beter dan ik, denk ik.
0: Ja, nou, we hebben een paar maanden of zo. Is het uit, ja.
1: Nou, misschien moeten we een keertje uitnodigen.
0: Dus wij hebben hier in de radio, alle haar muziek staat hier in het systeem. Dus tot nu toe. Ja. Dus misschien moeten ze een keer hier live zingen, denk ik. Het lijkt me wel leuk.
1: Misschien hoort ze dit. Je bent welkom.
0: Ja. Dirty Mix en Here Comes the Rain Again. Als ik zo naar buiten kijk, dan regent het. Naar grijs en regen.
1: Huilen,
0: ja. Ik ga het zo meteen met Bruce Springsteen draaien met Wedding on a Sunny Day, denk ik.

0: Waiting on a sunny day. Ik hoop dat toch dat hij weer komt.
1: Ja, daar gaan we toch wel een beetje van uit. Ja, hier word je wel een beetje triest van.
0: Wel even weer gewoon even een barbecueetje of zo.
1: Och, daar heb ik wel zin in.
0: Ik heb wel gewoon zin om gewoon even weer eens weer lekker vrienden, vriendinnen. Gewoon
1: biertje.
0: Biertje, barbecueetje, wijntje, dingetje.
1: Klinkt goed. Larissa.
0: Ja, ook dat. Ja, samen. Jij, samen. Dennis.
1: Samen.
0: Ja, gewoon weer gezellig even.
1: Ja, leuk.
0: Met z'n allen even een barbecueetje organiseren. We moeten het weer met mooi weer. Maar waar? Ja, we moeten nog bedenken.
1: Overal goed. Mike, ik vond het leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad vanavond.
0: Ja, leuk. Je hebt het leuk gedaan. Goed gedaan.
1: Dank je. Jij ook.
0: Goeie. Het is natuurlijk best. Je moet vragen voor bedenken.
1: Ja. En dan loopt het toch weer anders.
0: Wat dus ga je zeggen? Ja. Weet je, voorbereiden en dat soort dingen. En het is toch.
1: Ja, leuk. Ik vond het erg leuk.
0: Het gaat vanzelf wel opgeven. Als het eenmaal rolt. Dus.
1: Ja, het scheelt natuurlijk. Ik ken jullie ook allebei, dus ja. Dat wordt het ook wel een stuk makkelijker van. Nee, maar ik vond het een leuke avond. En Larissa kan niet zeggen, jij hebt mij. En dat nummer gaan we nu opdraaien, toch? Van opspelen van Roxy Dekker.
0: Ja, jij hebt mij.
1: Jij hebt mij.
0: En ik heb jou, ja.
1: Ja, Larissa.
0: Ja.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Soms herinner ik me ineens weer hoe het vroeger was. Dan zie ik mijn vader voor me in zijn zondagse kleren. Of mijn moeder die weer eens doodmoe is en toe aan wat rust. En terwijl mijn jongste broertjes en zusjes herrie maken in de huiskamer en mijn zus wat mompelt in haar slaap, staat mijn broer op het punt om uit te gaan. Hij heeft een afspraakje vanavond, dus hij moet opschieten, zegt hij. Ach, dat huishouden van ons. Er was altijd wel wat aan de hand. Het was vooral erg druk met al die kinderen. En aan het hoofd van het gezin stond mijn moeder om voor ons te zorgen en ons te beschermen. Ze was erg netjes, zodat alles er bij ons thuis altijd keurig uitzag. En als we er een rommeltje van maakten, nou, dan zwaaide er wat. Elke ochtend was ze als eerste wakker en ging ze meteen aan de slag. Vooral als mijn vader zich weer zat verslapen en zij zijn overhemd nog moest strijken. Daarna bracht ze snel de kinderen naar school om ze bij de schooldeur nog even snel een laatste zoen te kunnen geven. Wisten we toen maar hoeveel we haar later zouden missen. Het was een onbezorgde tijd voor ons als kinderen. We hadden geen idee van wat er allemaal nog zou komen. Toen konden we nog elke dag onbezorgd buiten spelen. Een paar jaar later werd het tijd om onze vleugels uit te slaan en het ouderlijk huis te verlaten. Zo gaat dat nou eenmaal. Kinderen worden groot en moeten hun eigen leven gaan leiden, of je dat nou wilt of niet. Vader en moeder bleven met z'n tweeën achter in dat huis. Ja, ik heb goede herinneringen aan ons huis in die doodgewone straat. Het was namelijk wel echt ons thuis in onze straat.

0: klachten en klaaglijn weer open.
1: Straks graag uw suggesties.
0: Maar
2: eerst even luisteren dan maar.
0: Oh jee.
2: Naar de stamtafel.
0: Voordat die ontslagen wordt.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Gezellige radio, steeds weer, steeds meer bij Radio Texel.

Reageer nu via Facebook, onze website, telefoon en redactie@radiotessel.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: shit, dan ben ik in de hel.
1: Zet je zorgen opzij.
2: Zet je zorgen opzij. Want van Radio Texel word je blij.
1: Word je blij.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo leuk.
3: Met
2: Radio Texel, lekker je dag door.
3: Lekker je dag door.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150. 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Mega Hit FM. Voted the most listened to Dutch radio station on the island. Turn it up, leave it on. All mixed up with Rob from Holland.
6: Mega Hit FM.

daar ben ik weer. Mijn naam is Sam, mijn hoofd doet zeer. Het ging net zo lekker, maar toch ben ik weer begonnen. Shotten in de club en mijn vrienden met z'n tongen. Mijn vrouw is mijn

0: Rob from Holland.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto. Maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia. De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Oh, cheerio.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg.